0: aan avondstappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf

0: overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuis.

0: kastjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische zegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak een eenvoudige online afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Wethouder Igor Bal gaf vrijdag

0: start zijn voor de bouw van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. De woningen komen rondom een voorzieningencluster met basisschool, sportzaal en gemeenschapsruimte De Gaffelij. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: En nu terug.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe.
5: En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten?

0: In de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid. Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas.

0: Als de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement, de vierde verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd en vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. Gisterochtend rond 9 uur veroorzaakte een auto grote ravage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat de slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Wat doe je als plotseling de stroom uitvalt? Of als er een grote storing, cyberaanval of incident in de industrie plaatsvindt? De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept inwoners op om voorbereid te zijn met een noodpakket. Woordvoerder Maaike vertelt in gesprek met Link meer over het nut van een noodpakket in huis.
2: Veel van de risico's die we in heel Nederland kennen, kennen we ook op Voorne Putten. Maar in de Europoort en de Botlek, haven- en industriegebied, daar gebeurt heel veel en wordt ook met gevaarlijke stoffen gewerkt. Dus de kans op een chemisch incident is daar natuurlijk wel groter dan in sommige andere delen van Nederland.
3: Raden jullie aan een noodpakket. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik kan beter toch gewoon evacueren.
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie. Als jouw regio of jouw dorp of jouw stad dreigt te overstromen, dan raden we je natuurlijk niet aan om met je noodpakket op zolder te gaan zitten of thuis te wachten tot er hulp komt. En dan kan het zijn dat we vragen om je naar een ander gebied te begeven. Maar op het moment dat de stroom uitvalt, kun je je met een noodpakket juist heel goed thuis redden. En is er echt geen reden om weg te gaan.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
4: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Jam hot.
1: Link actueel.
2: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
1: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De uit Spijkenisse afkomstige DJ Afrojack is tijdens het auto-evenement Gumball 3000 in Miami ongedeerd gebleven nadat een stuk metaal door de voorruit van zijn auto sloeg. Het metaal kwam door de ruit ter hoogte van de bestuurderszijde. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Op social media liet Afrojack weten hoe dankbaar hij is dat het goed is afgelopen. Zondagmiddag rond 4:30 brak een grote brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een complex aan de Egelantier in Hellevoetsluis. De brandweer kwam met meerdere voertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Nabijgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Het getroffen appartement raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden. De bewoners van het appartement zijn tijdelijk elders ondergebracht. Gisterochtend rond 9:00 veroorzaakte een auto grote ravijn.

0: garage aan de Rozenlaan in Spijkenisse. Het voertuig raakte een paaltje en botste tegen een betonnen fundering, waarbij het motorblok uit de auto vloog. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de vele brokstukken. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. De beschadigde lichtmast werd gedemonteerd. De aanleg van twee natuurvriendelijke oevers in het kanaal door Voorne gaat niet door. Tijdens werkzaamheden werd onverwacht grote hoeveelheden puin en asbesthoudend materiaal in de bodem aangetroffen. De kosten voor verwijdering staan niet in verhouding tot het beschikbare budget. Het waterschap maakt daarom gebruik van een uitzondering binnen de Europese waterregels. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Tot en met 16 juli kun je meedoen aan een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud bij muziekvereniging Ons Genoeg in Rokanje. In een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. Uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. Meer informatie over de muzieklessen in Rokanje vind je op onsgenoegenrokanje.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link actueel.
1: Wethouder Jeroen Posma heeft donderdag 4 juni een expositie geopend met portretten van veteranen uit Nissewaard. De fotoportretten zijn te zien in het gemeentehuis in Spijkenisse. De veteranen zijn gefotografeerd door Jan Brons en geïnterviewd door Martin Marcus. Het project maakt deel uit van een plan van veteranen Nissewaard om de veteranen de erkenning te geven die ze verdienen. We spraken tijdens de opening van de expositie met veteraan Joop.
2: Het is gewoon fantastisch dat dit gedaan wordt. Het geeft een stukje erkenning van de waardering. Ik ben in Libanon geweest, 6 maanden.
3: Zou je het weer doen?
2: Ja, ik zou zo weer gaan.
3: En waarom?
2: Je wil wat kunnen betekenen voor een ander. En dat is waarom dat ik het heb gedaan. En dat is waarom dat ik het weer zou doen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie. Klusbedrijf Hellevoet.nl. Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. Zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met

0: 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check Sunday's.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die 1,5 uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden op gidsengroepbrielle.nl.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni staat een leuke en leerzame dag in de polders van Voorne-Put op het programma tijdens een nieuwe editie van de Poldersportdag. De organisatie van dit evenement is weer een mooi parcours in de polder uitgezet langs akkerbouw, melkvee en tuinbouwbedrijven. We zijn erg benieuwd naar de editie van dit jaar en daarom schoven Stefan en Rosalinda van de organisatie aan in de studio van Link.
2: Ja, nou, allereerst, het is nu al voor de 22e keer, dus het is echt al heel wat jaren. En het idee is ooit ontstaan, we hebben het eigenlijk afgekeken. Een eiland verder op de Hoekse Waard werd het al gedaan, werd het al georganiseerd. En nou, dat vonden we zo leuk. En toen is de commissie daar een dag mee wezen lopen. En nou, toen hebben we het hier nagebootst.
3: Ja, nou ja, het is eigenlijk voor ja, kinderen van groep 7 en 8 eigenlijk een hele leuke, leerzame dag als het gaat om het akkerbouw en tuinbouw, de agrarische sector, zeg maar, om in beeld te brengen wat wij eigenlijk als agrarische sector doen. Ja, dat doen we eigenlijk gewoon door middel van bepaalde activiteiten. Dus ja, het zijn dingen waarbij ze de dingen moeten doen, zoals spijkerbroek hangen of dat soort dingen. Maar er zijn ook activiteiten bij waar uitleg gegeven wordt over hoe bijvoorbeeld bepaalde gewassen groeien, of ja, hoe uiteindelijk melk uit de koe komt, dat soort verhalen. Ja, allemaal om ze wat meer kennis te geven over hoe het eigenlijk in de agrarische sector aan toe gaat, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen boem- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele

0: pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marianne van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelde, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en nu kreeg ik het te pakken waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken. Van is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen gewoon heel veel om mensen te kunnen kunnen vinden.
3: Ja, het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor is daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van het een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Die is gevallen of fiets is omgevallen.

0: Je stopt hem thuis in de lade, je bent er niet bij en of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik, maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien, waarom geeft zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: 50 jaar popgeschiedenis.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Friezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd, omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt

0: de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij Biwell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 20 juni kun je bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne terecht voor een gezellige zomermarkt. De markt vindt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags plaats en je kunt terecht voor allerlei unieke spullen die worden verkocht. Daarnaast zijn er ook allerlei kinderactiviteiten als springkussen en kun je je laten sminken. Meer informatie over de zomermarkt in Oostvoorne vind je op chemiva.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope
4: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglip en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centraal

0: Alle plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: metselen of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellig borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Wat doe je als plotseling de stroom uitvalt, of als er een grote storing, cyberaanval of incident in de industrie plaatsvindt? De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept inwoners op om voorbereid te zijn met een noodpakket. Woordvoerder Meike vertelt in gesprek met Link meer over het nut van een noodpakket in huis.
2: Veel van de risico's die we in heel Nederland kennen we ook op Forne Putten. Maar in de Europoort, in de Botlek, haven- en industriegebied, daar gebeurt heel veel en wordt ook met gevaarlijke stoffen gewerkt. Dus de kans op een chemisch incident is daar natuurlijk wel groter dan in sommige andere delen van Nederland.
3: Raden jullie aan een noodpakket. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik kan beter toch gewoon evacueren.
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie. Als jouw regio of jouw dorp of jouw stad dreigt te overstromen, dan raden we je natuurlijk niet aan om met je noodpakket op zolder te gaan zitten of thuis te wachten tot er hulp komt. En dan kan het zijn dat we vragen om je naar een ander gebied te begeven. Maar op het moment dat de stroom uitvalt, kun je je met een noodpakket juist heel goed thuis redden. En is er echt geen reden om weg te gaan.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact.

0: MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen, kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezeveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twenterand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
7: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni vindt de nieuwe editie van de Avond Fietsvierdaagse in Nissewaard plaats. Deelnemers van jong en oud kunnen gezamenlijk 4 avonden fietsen door de natuur van Nissewaard met afstanden als 8 kilometer, 25 kilometer en 35 kilometer per avond. De Vierdaagse gaat op de eerste avond van start aan het wielrenpad nummer 2 in Spijkenisse. Meer informatie over de Avond Fietsvierdaagse in Nissewaard vind je op tcvp.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundays Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat.

0: deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: En nu

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die 1,5 uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden gidsengroepbrielle.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni staat een leuke en leerzame dag in de polders van Voorneput op het programma tijdens een nieuwe editie van de Poldersportdag. De organisatie van dit evenement heeft weer een mooi parcours in de polder uitgezet langs akkerbouw, melkvee en tuinbouwbedrijven. We zijn erg benieuwd naar de editie van dit jaar en daarom schoven Stefan en Rosalinda van de organisatie aan in de studio van Link.
2: Ja, nou, allereerst, het is nu al voor de 22e keer, dus het is echt al heel wat jaren. En het idee is ooit ontstaan, we hebben het eigenlijk afgekeken. Een eiland verder op de Hoekse Waard werd het al gedaan, werd het al georganiseerd. En nou, dat vonden we zo leuk. En toen is de commissie daar een dag mee wezen lopen. En nou, toen hebben we het hier nagebootst.
3: Ja, nou ja, het is eigenlijk voor ja, kinderen van groep 7 en 8 eigenlijk een hele leuke, leerzame dag als het gaat om het akkerbouw en tuinbouw, de agrarische sector, zeg maar, om in beeld te brengen wat wij eigenlijk als agrarische sector doen. Ja, dat doen we eigenlijk gewoon door middel van bepaalde activiteiten. Dus ja, het zijn dingen waarbij ze de dingen moeten doen, zoals spijkerbroek hangen of dat soort dingen. Maar er zijn ook activiteiten bij waar uitleg gegeven wordt over hoe bijvoorbeeld bepaalde gewassen groeien, of ja, hoe uiteindelijk melk uit de koe komt, dat soort verhalen. Ja, allemaal om ze wat meer kennis te geven over hoe het eigenlijk in de agrarische sector aan toe gaat, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek. Huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de

0: ecovloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.

Ida Hamburg was daar en Disco Valenti. Ja, je hoorde hem hier net op link op deze woensdag de 10 juni. Buiten schijnt de zon nog een beetje en dat is mooi. Want je bent dan natuurlijk, ja, blijft het zo mooi? Nou, het wordt wel wat bewolkt hoor. En de kans op neerslag 18 neemt dan wel weer af. Al zou het vanochtend nog wel een beetje kunnen onweren. En vanavond is er ook kans op een regenbui. Dus het is een beetje wisselvallig vandaag. Maar geniet in ieder geval van de droge periode en de zon die je op je bolletje hebt schijnen, toch? En van de koffie die je net inschenkt. En dan zorg ik wel voor de muziek die van, nou, Swing It Sister bijvoorbeeld. Dit is Breakout.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Elksluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputte. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Chaka Khan en I'm Every Woman hoorde je net hier op Link. Daarvoor nog Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. En ook de Nightcrawlers met Push the Feeling On hoorde je net nog eventjes voorbij komen. Wat heb ik voor je? Nou, wat dacht je van een bakje koffie?

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Emare.

0: starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

In Deep in 1983 was het een hit en ik zong de hele rap mee. Ja, echt waar, ik kan dat nog steeds. Ja, op de een of andere manier verklapt het ook mijn leeftijd een beetje. Maar ik vind het een toffe plaat. En gelukkig draaien we weer eventjes. Last Night, the DJ saved my life. Zometeen Somber and Undressed. Nieuw Blink, Eros Ramazzotti en Anastasia. I belong to you.

0: Link actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Bob Sinclair was dat en de Sugar Hill Gang met de La La Song. Daarvoor nog Somber en Undressed. Het gedoe, de soap rondom Olaardsduin in Vooraanzee. Die gaat maar door. Serieus, nu ook weer. De gemeente Vooraanzee is namelijk een overeenkomst aangegaan met het Sint Laurensfonds. En dat betekent dat ze het landgoed zouden mogen kopen. Dat zit in financiële problemen. En de gemeente wil eigenlijk dat landgoed wel hebben. En dan niet voor een AZC. Daar wordt over gesproken dat zo was, maar dat is niet zo, zegt in ieder geval wethouder Igor Bal. Dat gaat ook niet gebeuren, maar wat we dan wel gaan doen, het wordt een maatschappelijke functie, krijgt het in ieder geval, een zorgfunctie wellicht. En de gemeente moet daar geld voor ophoesten. Nou, ze hebben van de gemeenteraad in ieder geval goedkeuring gekregen voor een aankoopbedrag van 3,5 tot 5,5 miljoen. Dat is inclusief de bijkomende kosten. En dat moet duidelijk worden of dat mag voor 19 juni. Dan moet de rechter nog even zeggen dat die koopovereenkomst goedgekeurd wordt. Zometeen hier Mary J. Blige, nu Safri Duo en Play the Live op Blink.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte,

0: worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante Ads-workshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hoveniers.
3: Tuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Niet als u de vak

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer in Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de bioactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

Alize en Moala Lita hoorde je net hier op het geluid van Voor de Putten voorbij komen. Straks ook nog Madonna en later het uur muziek van Dua Lipa en van U2 en van Tom Cochran. Nu van UB40. Dit is Higher Ground.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Roger Glover en Lovers All op deze 10 juni. Dat is een speciale dag.
1: Ja, serieus. Het is de internationale dag van de spoorwegovergang.
0: Het is ook een landelijke buitenspeeldag vandaag. En het is balpen de dag vandaag. Ook dat. En het is de dag van Ronan Keating. Love in each day. Je hoort het nu op LinkedIn.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Hoog. Zet de tijd op. 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoet Sluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop

0: Op vanochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
1: Geen reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Parijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
1: En nu terug naar de muziek.

Ik kijk of ik nog gek nieuws heb uit de grote boze buitenwereld. Heb ik geen raar nieuws? Nou ja, ik heb wel nieuws over een... Ja, dat vind ik wel op zich wel interessant nieuws. Over een atleet uit Nepal. Die heeft, die staat in het Guinness World Record Book. Want hij heeft namelijk van 100 treden van een trap... is die afgelopen. Denk ik, ja, dat doe ik ook regelmatig. Nee, dat deed hij op zijn handen. Ja, dat is een record. Dus, en dat deed hij ook nog wat snelst. Want hij deed dat in 44 seconden ongeveer. Dus misschien kun jij het ook. Dan weet je dat. Ik probeer het maar eens een keertje. 44 seconden. Konden 100 treetjes van een trap aflopen op je handen. Dit is Jennifer Lopez en Love Them Castle Thing. Op link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 20 juni kun je bij kinderboerderij Agathahoeve in Oostvoorne terecht voor een gezellige zomermarkt. De markt vindt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags plaats en je kunt terecht voor allerlei unieke spullen die worden verkocht. Daarnaast zijn er ook allerlei kinderactiviteiten als springkussen en kun je je laten sminken. Meer informatie over de zomermarkt in Oostvoorne vind je op chemiva.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

You Too en The Unforgettable Fire naar Taylor Swift. The Fate of Ophelia in Zwarte Waal. Daar zijn ze bezig met de bouw van 90 woningen. Gaat allemaal gebeuren bij het dorpscentrum De Gaffelaar. In dat complex komt ook een sportzaal en een basisschool. En dat moet ervoor zorgen dat het dorpshart in Zwarte Waal weer gaat bruisen. Ja, dat zeggen ze hier. En er komen geen commerciële ruimtes op het dorpsplein. Dat was wel het idee dat daar winkels zouden komen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Er is niemand die daar wil zitten. Dus er komen wel 5 extra beneden- en bovenwoningen die worden toegevoegd aan dat plan. Ja, dat is jammer dat het zo is. Maar blijkbaar zit er niemand te wachten op winkels in Zwarte Waal. Zometeen Tom Cochran en Don Johnson, nu All Saints en Under the Bridge.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws voor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet.

0: niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse tap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

Joe Jackson en Real Man hoorde je net op deze woensdag, de 10e juni van het jaar 2026. En je hoort het al, er zijn mensen jarig vandaag. En die wil ik dan ook eventjes feliciteren. Ik denk aan Kate Upton, de Amerikaanse actrice, wordt vandaag 34 jaar. We feliciteren vandaag Joey Zimmerman, dat is een Amerikaanse acteur, wordt 40. En Andy Slack, de wielrenner uit Luxemburg, wordt ook 41 vandaag. Van harte gefeliciteerd. Vandaag is ook Faith Evans jarig, de Amerikaanse zangeres, wordt alweer 53. En we feliciteren Reinhard Oerlemans, de producent, presentator, regisseur, acteur, wordt 55. Van harte gefeliciteerd. Hij is op dezelfde dag jarig als Elizabeth Hurley, die 61 kaartjes mag uitblazen vandaag. Van harte allemaal. Als jij je jarig viert, van harte gefeliciteerd ook bij deze. En ik draai Christina Aguilera speciaal voor jou. Dit is Candyman.

0: Link Actueel.
1: Van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni vindt de nieuwe editie van de Avond Fietsvierdaagse in Issewaard plaats. Deelnemers van jong en oud kunnen gezamenlijk 4 avonden fietsen door de natuur van Issewaard met afstanden als 8 kilometer, 25 kilometer en 35 kilometer per avond. De Vierdaagse gaat op de eerste avond van start aan het wielrenpad nummer 2 in Spijkenisse. Meer informatie over de Avond Fietsvierdaagse in Issewaard vind je op tcvp.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Normani en Calvin Harris en Wizkid met Checklist hoorde je net op Link. Zometeen het regio nieuws van 11:30. En natuurlijk nieuws uit de wereld van de showbiz over Chris Brown bijvoorbeeld. Over Katy Perry. Maar ook over, nou ja, wie nog meer. Michael Bublé heb ik ook nog nieuws. Je hoort het zometeen na het regio nieuws van 11:30. Eerst Donna Summer nog.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl.

0: Nu.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link meer.
5: De zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog. En de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden.
1: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
9: Chocoparadijs.nl.
8: Chocoparadijs.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Lucy Silvas, What Are You Made Of?
1: Link.
0: Je hoorde hem net op Link voorbij komen. Het is 9:30 geweest en ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Ga bijvoorbeeld over Chris Brown. Die heeft een schikking getroffen in een rechtszaak waarin hij werd beschuldigd van het niet betalen aan medecomponist. De zanger zou royalties hebben achtergehouden. Nou, hij is naar de rechter gestapt. Tenminste, die man die nummers zou hebben geschreven of zou hebben meegeschreven en daar nooit inkomsten voor had ontvangen. En hij is nu een schikking getroffen. Wat dat betekent, weten we niet. Maar in ieder geval, er zal geld gaan naar deze man.
1: Link.
0: Dus misschien had hij wel gelijk. Dan is er nieuws over Katy Perry en Justin Trudeau. Die zijn maandagavond voor het eerst samen op de Rode Loper verschenen. Het stel bezocht de première van de nieuwe concertfilm van Katy Perry, de Lifetime Tour Live from Paris, op het Tribeca Film Festival in New York. En daar waren ze met z'n tweeën voor het eerst. Ze zijn verliefd.
1: Link.
0: Dan is er nieuws over, eens even kijken, wat heb ik hier? Ariana Grande en Ethan Slater, die zijn volgens Amerikaanse media helemaal uit elkaar. Het is afgelopen, het is punt achter de relatie gezet.
1: Link.
0: En er is nieuws over Michael Bublé en Alanis Morissette, want die treden samen op tijdens een eerste WK-wedstrijd in Canada. Zoals je weet is dat voetbal, ja, dat gaat binnenkort van start. De twee muzikanten zijn onderdeel van een grotere groep Canadese artiesten die rondom de wedstrijd optredens geven. En dat is best wel leuk, toch?
1: Ja. Link.
0: Dat is dan weer het leuke aan voetbal. Zometeen Sam Mieux en Dark Before the Dawn. Ja, het voetbal zelf, dat zit niet zo heel veel. Nee, dat heb je ondertussen door. Dit is Blondie en Atomic op Link.

0: Link actueel.
1: Tot en met 16 juli kun je meedoen aan een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud bij muziekvereniging Ons Genoeg in Rokanje. In een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. Uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. Meer informatie over de muzieklessen in Rokanje vind je op onsgenoegenrokanje.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: gingen terug naar 1982 en dat deden we met de Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen, hoorde je net. Daarvoor nog Sam Mieu en Dark Before the Dawn. En Blondie met Atomic. En zo zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow die koffietijd heeft.
1: Weet je dat echt wel zeker?
0: Ja, dat weet ik echt wel zeker. Het is bijna 12 uur, dus ik kan er nog alleen nog een paar platen draaien. Joss Stone bijvoorbeeld, Will Smith ga ik draaien. En Room 5 en Oliver Tiedem met Make Love, hoor je nu. Ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct eet smakelijk. Tijdens Linked Lunch wordt je bijgepraat over dingen die gebeuren op het eiland. Wat precies? Ik weet het niet precies. We zien het wel. Je gaat het allemaal zo meteen horen na het nieuws. Ik wens jou een prettige dag. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland.

0: Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

De nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran, je hoorde Rewind Repeat It hier bij de Link Lunch. Het is weer tijd voor Link Lunch, tijdens de lunchtijd natuurlijk. Want ja, het is 12 uur geweest en dan gaan we je weer bijpraten over allerlei nieuws uit de regio Voorne-Putten. En ook vandaag doen we dat weer met diverse gasten in de uitzending. We hebben zometeen MC Tricky Gullivan in de studio over zijn succesvolle muzikale carrière. En later dit uur bellen we ook met Connie over een nieuwe editie van het Buitenlust Festival in Oost-Voorne. En we blikken natuurlijk weer vooruit in de Link Regio Agenda. En de beste hits van vroeger en nu, die staan natuurlijk weer klaar. Tot 1 uur, Link Lunch.

0: Een van de vele WK-anthems van dit jaar, Shakira en Burna Boy met Dai Dai hier bij Link Lunch. En we hebben een gast in de studio, want Jochem Westhoff, beter bekend als MC Tricky Gullivan, die timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. En de MC uit Spijkenissen trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash onder andere op in Thailand, Kroatië heb ik voorbij zien komen. Maar ook was hij in onze regio regelmatig te vinden op festivals als het Spijkenissen Festival. En we zijn erg benieuwd naar zijn avonturen als MC. En daarom is Jochem nu aangeschoven in de studio. Goedemiddag, Jochem.
1: Een hele goede middag voor jou, hoor.
0: Dat is weer eventjes een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben.
1: Aardige tijd. Dat was volgens mij vorig jaar Spijkenissen Festival.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het gaat als een trein, hè?
1: Dat klopt, ja. Helemaal.
0: Ja, binnen- en buitenland zie ik voorbij komen. We gaan het daar zo meteen natuurlijk veel meer over hebben. Maar ik vraag me altijd af, hoe ben je ooit in het vak terechtgekomen? En kwam je tot de conclusie, MC, dat is wat ik leuk vind.
1: Oh, dat is wel een hele mooie. En ik deed dus eerst gewoon normaal muziek maken. Rapmuziek, nummertjes maken met de formaat. Albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes zo. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's.
0: Oh ja.
1: Dat is echt
0: een tijdje geleden, ja.
1: Nou, en zo is het een beetje begonnen. Toen had je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Toen had ik mijn eerste internationale show in Turkije. Ging weer met Rovero. Ja, en toen vanaf daar... Ja, alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan.
0: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Daar hebben we toen inderdaad helemaal gesprek over gehad. Maar inmiddels optredens met onder andere met DJ Jimmy Clash natuurlijk. Ja. Hoe is dat contact tussen jullie ontstaan? En wat maakt deze combinatie nou zo goed dat jullie de hele wereld overreizen?
1: Ah, zo. Ja, nou kijk, het verhaal is het allermooiste. Dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerst ontmoet. We werden bij elkaar gebracht via zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rosenburg. En hij kwam daar ook draaien. En toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. Hij zegt, ja, die gast daar is...
0: Die moeten we hebben.
1: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk. Toen ontmoetten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkte we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen. De professionaliteit op het podium. En ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen stijgen. En het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus het is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Er zitten ook nog steeds heel veel in Azië. Ultra Europe en ga zo maar door. Dus een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
0: Ja, je zegt inderdaad al optredens Thailand, Kroatië, heel de wereld over. Wat is voor jou het absolute hoogtepunt tot nu toe geweest? Of zijn het alleen maar hoogtepunten?
1: Zo, dat is een hele mooie. Nou, als je erop terugkijkt, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, als ik dan terug ga kijken naar alles wat er tot op heden bij meegemaakt, was het de eerste keer dat we op Ultra stonden. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Ultra Europe. Dat was, ik weet nog een telefoontje wat ik toen kreeg van je staat bevestigd, je gaat op Ultra staan. Daarnaast hebben we nog wel echt heel veel highlights gehad. Afgelopen tour stonden we in Myanmar. Jimmy Clash had een soort van edit gemaakt van de nummer. Dat ging helemaal viraal. We hadden dus over de 2100 mensen hadden we in de zaal. Nou, als je die showbeelden terugziet, dat was heel bijzonder. En daarnaast de toeren door China wat we hebben gedaan. Het veelvuldig terugkomen in Japan is natuurlijk wel heel erg gek. Zonder de laatste tour ook met de Skybar. En dan sta je om heen te kijken. En dan zie je al die wolkenkrabbers. En al die hoge gebouwen. En dan denk je bij jezelf, jeetje mina, ik weet nog dat ik stond in de Woody's.
0: Ja, want dat wil ik zeggen inderdaad. Van als het man uit Spijkenissen in één keer naar dat soort plekken. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Dat lijkt me toch wel heel bijzonder.
1: Nou, we zijn gewoon heel nuchter. En dan is het natuurlijk soms wel eventjes dat je jezelf in je arm knijpt. Op het moment dat je dan van zo'n vliegveld wordt opgehaald met zo'n hele cameraploeg. De handtekeningen die je moet zetten en een hele club die met je op de foto wil. Hm. Dat is gewoon best wel gek. Vooral als je zo uit Nederland komt. Maar het mooie wat je hebt is, je gaat dan op tour. Dan heb je natuurlijk alle gekkigheid eromheen. En dan vervolgens dan land je weer gewoon netjes in Schiphol. En dan is het weer gewoon als van oud.
0: Ja. Ben je af en toe nog wel eens in Nederland te zien? Of is de focus nu echt buitenland?
1: Voor de muziek, voor toeren wel. Zeker weten. Okay. Omdat, jij draait natuurlijk ook zelf.

0: dat de EDM, de house scene, de muziek die we draaien, kan niet zeggen dat het alleen maar EDM is hoor, maar de muziek die we draaien, dat is echt een soort van exportproduct. Dus we staan echt voornamelijk in het buitenland. Ja, hier in Nederland zien we het wel terug op festivals, grote festivals, maar het is voor de rest echt in Azië. Als je dan zegt dat jij uit Amsterdam komt, dan heb je altijd een soort van streepje voor.
1: Ja, precies. Ja. Bij een DJ hoor je natuurlijk vaak voorbereiding op een booking. Die maakt een playlist van tevoren, die stelt muziek samen. Neem eens ons eens mee in de voorbereiding van een MC. Hoe bereid jij je voor op een optreden?
0: MC, oké, dat is wel een hele mooie. Dat is eigenlijk een hele brede vraag, want je hebt natuurlijk ook de set. Daar komt ook heel veel bij kijken. Maar als MC hoe ik me erop voorbereid. Ik kijk vooral in welk land we staan. Daarnaast luister ik naar de set die we dan meenemen voor die tour. Daar doen we heel bewust voor. Ernaar gekeken van oké, we hebben een nieuwe tour. Er moet een nieuwe set komen. Nieuwe edits komen erin. Nieuwe platen van Jimmy Clash komen erin. En dan kijken we naar het volledige verloop. Want je wil natuurlijk een bepaald verhaal vertellen. Van het begin tot het eind moet er een bepaalde lijn in zitten. Hè? Je bouwt langzaam op. Dan heb je een stukje terug. Emotionele dingen erin. En dan moet het natuurlijk weer opbouwen. Met een soort van verhaallijn in. En als MC zijn, dan ga je heel bewust kijken naar het land waar we spelen. Naar de mensen, naar de bevolking. En vooral ook de muziek. De muziek is heel erg belangrijk. En ook een stukje voorbereiding komt altijd bij ons bij de soundcheck.
1: Ja.
0: We willen altijd een soundcheck hebben. En soms betekent dat we weinig rust hebben. We hadden dat bijvoorbeeld, we moesten in Tokio draaien. En 24 uur later moesten we draaien in Pattaya in Thailand. Dan betekent je show doen. Meteen door naar het andere land vliegen. En dan eigenlijk gewoon vanaf het vliegveld met de van, het busje, direct naar de club. Ja, en dan vanuit je koffer de soundcheck doen. Want de techniek is heel belangrijk. En daarnaast wil ik altijd weten hoe het podium is. Hè? Hebben ze een podium? Hebben ze geen podium? Waar kan ik lopen? Waar kan ik staan? Hoe klinkt de zaal? Hoe is mijn mic? Hoe zijn mijn in-ears? En dan vanaf daar heb je dan een soort van goede weergave van wat je kan doen die avond. Ja, en de rest is natuurlijk voelen, hè?
1: Ja, gewoon aanvoelen op het moment zelf.
0: Op het moment dat je staat, kan je voelen wat er leeft. Dus het gebeurt wel eens zo dat ze dan vragen, hey, wil je in de greenroom zitten? Nou, eigenlijk liever niet. Ik zit al een beetje in de zaal om te voelen wat er leeft. Zodat je dan een kwartier kan aanvoelen wat er speelt. Zodat je dan vanaf daar in één keer kan overnemen met je eigen set.
1: Om zo inderdaad op die manier een klein beetje een inkijkje te krijgen. We gaan zo meteen natuurlijk verder praten. Maar ja, je hebt het al over house muziek. Nou, dan gaan we dat een klein beetje draaien. Dit is Freeze from Desire.
0: Nice.

0: Gala en Freed from Desire hoorden hier bij Link. En we hebben nog steeds MC Tricky Gulliven hier in de studio. En ja, we hebben het net al een beetje gehad over de hoogtepunten. Hoe je in het wereldje van MC terecht bent gekomen. Maar ook over optredens in het buitenland. En je zit regelmatig in het vliegtuig. Nou, we hadden het net al over Schiphol, Rotterdam Airport. Die heb je inmiddels, ken je uit je hoofd, op iedere vierkante meter. Is dat nog wel te combineren met je privéleven? Of ja, moet je veel laten hierdoor?
1: Nou, het is, in principe is het wel heel goed te combineren. Het is wel heel druk natuurlijk. Maar daar hou ik van. Er was gewoon een bepaald moment dat ik dacht van nou, ik zou... ik werkte als opticien. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik kan dit voor de rest van mijn leven doen. Maar word ik daar nou werkelijk gelukkig van? Dus ik wilde graag wat meer turbulentie.
0: Ja.
1: Universum zei, oh, pardon, nou jij... Turbulent.
0: En toen dacht ik ga gewoon bijna iedere week in het vliegtuig zitten. Ja,
1: dus ik krijg ook aardig wat turbulentie omhoog.
0: Ja, tof. Ja. Ja. En nou, dat vraagt me dan inderdaad ook, wat zie je bijvoorbeeld in het binnen- en in het buitenland, zie je dan ook echt verschillen qua publiek en qua optredens? Dat het bijvoorbeeld in Nederland, dat het publiek heel anders is dan bijvoorbeeld in Azië of zo?
1: Ja, dat is gewoon een heel groot verschil natuurlijk. En wat ik zei, in Nederland zijn we misschien ligt het er gewoon aan dat we gewoon heel erg nuchter zijn hier zo. En als je in het buitenland bent, oh jongens, de manier hoe zie je daar zo verwelkomen, zeg maar. In landen als Myanmar, Japan ook bijvoorbeeld. Je hebt zoveel landen waar je, ja, daar ben je gewoon, een superster. De manier hoe ze met je omgaan. En wat het mooie is dat jij, ze zetten jou op een plaats dat je dat dan voor hun kan invullen. En aan het einde van de dag zijn hun daar dan zo dankbaar mee. Dat mensen gaan er echt lossen. Nepal ook. Die mensen gaan er echt de keer. En dan heb je wel eens wil ik het publiek in. En dan willen de 5 bewakers meelopen. Want ze zijn bang dat je nooit meer terugkomt.
0: Dat je rekening in een soort kraut, hoe noem je dat? Een morspit terechtkomt. Ja. Ja.
1: Oh, ik had een keer in Japan wilde ik een sit-down doen. Dus ik zei, muziek stil. Ik denk, ga het publiek in. En ik ga het publiek in. En niemand was bezig met die sit-down. Iedereen was zo mee. En ik kijk zo met angst in mijn ogen, kijk naar die bewaker. Een van die bewakers. En die kijkt echt naar mij. Zo van ja, wat wil je dan ook doen dan?
0: Dus dat zijn wel leuke dingen die je dan meemaakt. Ja, dat zou je dan in Spijkenissen bijvoorbeeld. Ja, weer heel ander publiek natuurlijk, denk ik dan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, als er nu bijvoorbeeld iemand zit te luisteren die denkt, ja, ik zou dat ook willen doen. Ik ben een beginnend MC. Wat voor advies geef je mensen die in dit wereldje verder willen?
1: Advies. Ga vooral proberen. Uren maken op het podium. Hè. Met de microfoon probeer ook met andere MC's te praten over hoe hun het vak benaderen. Ga daarnaast naar heel veel shows toe om te kijken. Want er zullen veel dingen zijn die je ziet dat je denkt, oh, dit past bij mijn stijl. Er zullen ook dingen zijn dat je denkt, oh, dat is net niet mij. Nou goed, dat je leert aan weerszijden kan je dan altijd daarvan leren natuurlijk. En daarnaast denk ik dat je heel veel kan winnen als MC door de manier hoe je jezelf neerzet op het podium, zeg maar. Of naast de DJ. Gewoon echt dat je dat publiek echt gewoon ook een stukje energie geeft in plaats van enkel de microfoon te gebruiken, zeg maar. Ja.
0: Tof. Wat staat er de komende tijd allemaal op het programma? Waar ga je allemaal heen? Ik neem aan vliegtuigen.
1: Ja. We gaan naar Kroatië toe weer. We hebben natuurlijk Ultra Europe. We hebben daar op een eiland in Braatje hebben we een show in Club 585. Daarnaast hebben we een andere show ergens in de club. En we zijn bezig met de bootparty van Ultra. En daarnaast zijn we ook bezig met Bali. Dus een club moe in Bali. Er wordt gemaakt in een kathedraal. Daar zijn we bezig. Dus daar zullen we gaan staan. En wat ik zeg, dan gaan we weer. We zijn bezig met de volgende tour. Dan gaan we weer naar Thailand, Japan. En Cambodja, Vietnam, Macau, Nepal gaan we dan ook weer heen. Dus we zijn dat ook weer helemaal aan het opzetten.
0: Vraag die me nu ineens te binnen. Schiet die tijdzones. Ben je daar inmiddels aan gewend?
1: Nou, het voordeel is, het is dan natuurlijk 6 uur later. Soms net iets later dan 6 uur. Soms iets vroeger dan 6 uur. Maar in ieder geval, het is later.
0: Ja.

0: Dus in principe op het moment dat wij daar aankomen, we staan daar op te treden en staan al diep in de nacht. Maar voor ons is het net middernacht, bij wijze van spreken.
1: Ja,
0: als
1: ja.
0: voorbeeld. We hebben ook heel vaak op Oud en Nieuw hebben in het buitenland gestaan. En dan is het bij ons 6:00 AM. Hè? We hebben de erfter al gehad. We komen net in de hotelkamer aan. En dan begint het Oud en Nieuw begint dan in Nederland. Dus dan vier je het eigenlijk een soort van twee keer. Dus in principe qua tijdzone is het op zich wel te doen. Ja, ja, de mooiste rally die we hadden trouwens, dat was wel mooi, hadden we in drie dagen. Nee, even kijken hoor. We hadden drie landen. In vier verschillende dagen en dan met vijf shows. Ja, ja, ja, ja.
1: Wow.
0: Dus vijf shows, vier dagen in drie verschillende landen. Taiwan, Thailand en dan Myanmar. En dat zijn wel mooie dingen.
2: Ben je dan niet helemaal dat je helemaal gesloopt bent als je dan terugkomt?
0: Nou, je bent wel een beetje kapot.
2: Ja.
0: Ik ben heel blij als dat weekend dan voorbij is.
2: Ja.
0: Dat je dan heel eventjes, althans, het was vanaf van vrijdag tot het maandag. En dan dinsdag, dan ben je wel even blij dat je even kan liggen.
2: Dat je even kan relaxen, inderdaad.
0: Het allerergste is dat je dan, als je dan dinsdag een vroege vlucht hebt naar het volgende land, zeg maar, dan word je wel emotioneel.
2: Ja. Kan ik me voorstellen.
0: Maar het is gewoon doorpakken.
2: Ja, ja.
0: En dan ook het besef van, dit is je werk. Dus ja, klagen mogen we eigenlijk niet, zeg maar. Nee.
2: Zijn er, nu je dit alles meemaakt, en zijn er nog doelen voor de toekomst? Of zeg je, gewoon op deze voet doorgaan is, of heb je bepaalde stippen aan de horizon, dat je zegt, als we dat nog een keertje kunnen doen?
0: Oh, het mag allemaal zoveel groter. En daar werken we heel hard voor, ook met de visuals, en ga zo maar door. Alles mag zoveel malen groter. Dus ik bedoel, we zijn nu al hier. Laten we kijken hoe ver we het kunnen brengen. We willen ook graag natuurlijk de overstap gaan maken naar Amerika toe. En nog wat grote festivals erbij willen schrijven natuurlijk hier in Europa. Tomorrowland is natuurlijk ook een ding die echt op het lijstje staat. Dus laat maar komen.
2: Als mensen al jouw avonturen willen volgen op socials, waar kunnen ze je allemaal vinden?
0: Op mijn Instagram, Tricky Gullivan, kan je me volgen. Daarnaast kan je me natuurlijk ook volgen op TikTok. Daar ben ik inmiddels ook maar aan begonnen, want hier kom ik niet onderuit.
2: Nee.
0: Daarnaast kan je natuurlijk mijn compagnon, collega, kan je ook volgen op Jimmy Clash op Instagram. En ook weer op TikTok natuurlijk. En wat ik zeg, dan krijg je echt alles wat we doen, wat we meemaken. Dat kan je gewoon volgen op de voet. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja.
2: Tof. Jochem, dankjewel dat je langs wilde komen in je kostbare tijd. Want je bent druk, dus bedankt dat je toch eventjes langs wilde komen om ons bij te praten.
0: Nou, voor jou altijd.
2: Gezellig, man. En hou ons op de hoogte als er nieuws is, hè?
0: Is goed, doen
2: dankjewel.
0: We.
2: Dankjewel.

0: vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te sullen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zennevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zennevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zennevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit. Van

0: Boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: En nu terug naar de...

0: Natasha Beddingfield, I Bruise Easily, hier bij Link. En we gaan eventjes kijken in de regioagenda.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in het eerste item van de Link Agenda gaan we naar Hellevoetsluis. Want leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen op vrijdag 19 juni tussen 10 uur 's en 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar. En het interactieve evenement vindt plaats bij Helinium aan de Fazantelaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneput. En wil je meer informatie over deze activiteit? Ga dan naar onze website linkmedia.nl. En dan op dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de begraafplaats aanwezig om vragen te beantwoorden. En je kunt ook een route wandelen die op papier is uitgezet. En meer informatie over deze open dagen die zijn te vinden op mariarust.nl. Wil je zelf een tip doorgeven over een agendapunt hier op Voorneput? Geef het dan vooral door een mailtje te sturen naar redactie@linkmedia.nl of stuur ons een berichtje op facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram.

0: De Freeloaders hoorden hier bij Link Lunch. En aankomende zaterdag 13 juni staat de Hofwei in Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement. Je kunt er terecht voor allerlei activiteiten voor jong en oud. En we zijn erg benieuwd naar het verhaal achter het evenement. En natuurlijk wat bezoekers de aankomende editie kunnen verwachten. En daarom hangt Conny nu aan de lijn. Goedemiddag, Conny.
1: Ja, goedemiddag.
0: Kun je in eerste instantie wat meer vertellen over Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne en het ontstaan van het Buitenlustfestival?
1: Buitenlust is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. En naast het Buitenlustfestival heeft Cultevo nog meer evenementen. Het beste, ja, je kunt het terugvinden op evenementenoostvoorne.nl. Daar staan echt alle evenementen vermeld met alle foto's erbij. Dus neem gerust een kijkje erop. Het ontstaan van Buitenlust, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlust is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunst laten zien.
0: Ja, en inderdaad, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar wat kunnen bezoekers allemaal verder nog verwachten, was eigenlijk de volgende vraag.
1: Nou, heel veel. Er is heel veel live muziek. Er zijn foodtrucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's, die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen, er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer?

0: ja, natuurlijk heel veel muziek, voornamelijk.
1: Dus lekker de sfeer erin
0: de
1: brengen?
0: Hele dag, ja, de hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
1: Leuk, ja. Jullie zijn met een team vrijwilligers nu met dit evenement bezig. Wat maakt het voor jullie als team zo leuk om dit ieder jaar weer te organiseren?
0: Ja, de voorpret is natuurlijk ook al heel erg leuk. En we proberen gewoon ieder jaar toch wel weer nieuwe dingen te verzinnen. We hebben een heel enthousiast team vrijwilligers om ons heen. En we doen het echt met elkaar. Dus het is gewoon ook heel gezellig om dat te organiseren met elkaar.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie eigenlijk aankomende zaterdag? Hebben jullie daar een beeld van of is het altijd kijken?
0: Ja, het wordt natuurlijk prachtig weer aanstaande zaterdag. Zoals eigenlijk elk jaar op Buitenlust. Dus we verwachten toch wel tussen de 1500 en de 3000 bezoekers.
1: Wow.
0: Moeilijk te zeggen hoor. Maar ja, alles is ook wel een beetje afhankelijk van het weer.
1: Ja, snap
0: dus,
1: ik.
0: Dus we hebben goede moed.
1: Ja, dat geloof ik graag inderdaad. Want dat vraag ik me dan toch af. De 9e editie, dan is volgend jaar nummer 10 aan de beurt. Gaan jullie daar nog iets speciaals voor doen? Of is de focus alleen nog maar op aankomende zaterdag?
0: Nou, zeker willen we wel iets speciaals doen volgend jaar. Maar wat dat wordt, dat houden we nog eventjes voor onszelf.
1: Kijk, als mensen meer informatie willen over het Buitenlustfestival, waar kunnen ze terecht?
0: Op www.evenementenoostvoorne.nl.
1: Top.
0: En natuurlijk ook op de socials, daar staat ook informatie. Maar alle informatie staat op onze website.
1: Kijk, en als mensen dit horen, waarom moeten ze komende zaterdag naar Oostvoorne komen?
0: Ja, omdat het gewoon het gezelligste feest van Oostvoorne is. En ik zou zeggen, kom allemaal gewoon gezellig een beetje rondlopen op de Hofwei en genieten van de muziek en de gezelligheid en alles wat er te zien en te beleven valt.
1: Connie, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. Succes met de voorbereiding en veel plezier zaterdag.
0: Ja, bedankt.
1: Fijne dag.
0: Tot. Ja, hoor, dag.
1: Hoi.

0: Waylon en Wicked Way worden hier als laatste plaat van Link Lunch. Want het is alweer bijna 1 uur. De tijd vliegt voorbij. Het is deze uitzending van Link Lunch. Maar morgen zijn we natuurlijk weer terug. Maar voordat we de zender weer over gaan geven, is het natuurlijk eventjes een blik waard. Wat gaat er allemaal op de andere kanalen van Link Media rond qua nieuws? Nou, er gaat onder andere rond over dat het Reinispunt officieel is geopend in Spijkenisse vanochtend. Ook een ongeval op de Toelaverweg in Brielen nadat een betonwagen is gekanteld. En we hebben een nieuwtje staan over het Bernissebad, die een zwemvierdaagse organiseert, allemaal in Heenvliet. En wil je op de hoogte blijven van nog meer nieuws uit de regio Voorne-Putten, ga dan vooral naar onze website linkmedia.nl. En volg ons natuurlijk ook eventjes op Facebook en Instagram. Dat is facebook.com/linkonline en linkmedia op Instagram. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe Link Lunch tussen 12 en 1. En ook dan hebben we weer allerlei gasten in de studio en aan de telefoon. En wie dat zijn, dat hoor je morgen tussen 12 en 1. Nieuwe Link Lunch. Tot morgen.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Alle eendjes zwemmen in het water.
7: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
8: Doe eens gek, huur een eend.
7: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
9: Hey, Kruidse Koker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en LP's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
11: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door bliksem in

0: Vlag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.
8: Een nieuw uur,

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
5: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van

0: 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorne-Putten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check Sunday's.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: En nu terug naar de...

0: Link actueel.
1: Wethouder Jeroen Posma heeft donderdag 4 juni een expositie geopend met portretten van veteranen uit Nissewaard. De fotoportretten zijn te zien in het gemeentehuis in Spijkenisse. De veteranen zijn gefotografeerd door Jan Brons en geïnterviewd door Martin Marcus. Het project maakt deel uit van een plan van veteranen Nissewaard om de veteranen de erkenning te geven die ze verdienen. We spraken tijdens de opening van de expositie met veteraan Joop.
2: Het is gewoon fantastisch dat dit gedaan wordt. Het geeft een stukje erkenning van de waardering. Ik ben in Libanon geweest, 6 maanden.
3: Zou je het weer doen?
2: Ja, ik zou zo weer gaan.
3: En waarom?
2: Je wil wat kunnen betekenen voor een ander. En dat is waarom dat ik het heb gedaan. En dat is waarom dat ik het weer zou doen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt de

0: fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de schuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en etaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. En er staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie.

0: om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinalflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur, link.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: gonna kick it. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder

0: Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorneputten. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. En er staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
11: Say low.

laatste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoorzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoorzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoorzo.nl. Hoorzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël...

0: al actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die 1,5 uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden op gidsengroepbrielle.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de 2e editie op Voorneputten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad.

0: Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar... voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel.

0: En er staat een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziek.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig

0: online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 4:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennismaken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorneputten. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. En er staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
12: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
13: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: Link actueel.
1: Tot en met 16 juli kun je meedoen aan een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud bij muziekvereniging Ons Genoeg in Rokanje. In een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. Uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. Meer informatie over de muzieklessen in Rokanje vind je op onsgenoegenrokanje.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Blink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuur aanval.

0: aanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen in

0: ingeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marianne van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
1: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelden, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en nu kreeg ik het te pakken waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken. Van is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen gewoon heel veel om mensen te kunnen kunnen vinden.
2: Nou, het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor is daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van het een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Die is gevallen of een fiets is omgevallen, je stopt hem thuis in de lader, je bent er niet bij en of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik, maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien, waarom geeft zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
8: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
10: Regio Nieuws op Link.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen...

0: en ongeveer 90 vrijwilligers. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorneputten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website.

0: mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hof bij in Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement, waar je terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Connie van Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
2: Buitenlust is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlust, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlust is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunsten laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn food trucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
1: Dus lekker de sfeer erin brengen.
2: De hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Actueel.
1: Jochem Westhoff, beter bekend als MC Tricky Gullivan, timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. De MC uit Spijkenisse trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash op in onder andere Thailand en Kroatië. Maar ook was hij in onze regio in het verleden regelmatig te zien op festivals als het Spijkenisse Festival. Jochem schoof aan in de studio om zijn avontuur als MC met ons te delen.
2: Ik deed dus eerst gewoon normaal muziek maken, rapmuziek, nummertjes maken, met de formatie, albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes zo. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's. Nou, en zo is het een beetje begonnen. Toen had je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Toen ik mijn eerste internationale show in Turkije ging weer met Rovero. Ja, en toen daar, vanaf daar alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan. Het verhaal is het allermooiste dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerste ontmoet. We werden bij elkaar gebracht via een zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rozenburg en hij kwam daar ook draaien. En toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. En zeg, ja, die gast luistert.
1: Die moeten we hebben.
2: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk. Toen ontmoetten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkten we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen. De professionaliteit op het podium. En ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen stijgen. En het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus dat is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Er zitten ook nog steeds heel veel in Azië, Ultra Europe en ga zo maar door. Dus dat is een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 20 juni staat Albertbroek in het teken van de tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het ekaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en

0: en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.
4: Thank you.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marianne van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelden, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en nu kreeg ik het te pakken waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken. Van is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen gewoon heel veel om mensen te kunnen kunnen vinden.
3: Het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor is daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van het een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Die is gevallen of de fiets is omgevallen, je stopt hem thuis in de lader, je bent er niet bij en of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik, maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien, waarom geeft zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: Link actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.

0: Link Actueel.
1: Zondag 20 juni kun je weer langs diverse boerderijen en melkveehouderijen tijdens een nieuwe editie van Tour langs de Boer in Issewaard. Bij dit evenement kun je zelf langsgaan bij de 8 deelnemende boeren en onder andere de lokale streekproducten ontdekken. De deelnemende locaties hebben verschillende openingstijden op 20 juni en voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Issewaard. Issewaard.nl/tourlangsdeboer.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamerbeugels.

0: tv's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame.

0: promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
0: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek. Huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorne aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
14: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunde.

Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen.

0: Overtallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het

0: Duitse modemerk Hugo Boss van 38 euro per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen, wil de rest van bijna 2 miljard euro in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op 36,36 euro op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Oudhoeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Oudhoeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Oudhoeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning

0: leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat.

0: gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen.

0: in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.

0: toneel.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik komen?

0: Dus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
1: Het is Link en Koken.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis.

0: We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: steeds.
1: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de 3e keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel

0: advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningenclubben De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisteren ging de avondvierdaagse in Helftsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meldmisdaad Anoniem. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.

0: Hoorde u geen de piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP-7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in

0: 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorne aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrum.

0: centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de 2e editie op Voorneputten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Sellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de 3e keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon.